Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken beet 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

geweldig Hellscore hoorden wij hem, de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Schrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley. Because

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels de Daka. 1959, Crying My Heart Out.

De March Girls waren dat in de Weekend voor de deur. Zekers. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21e eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, zoals dat dan heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: Well, he wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: WD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Natuurlijk wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je te kunnen opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Johnny H. Des als eerste in Dekker Radio voor vandaag. En Shattered Dreams, versplinterde dromen. Nou, dat is dit programma niet hoor. Recht toe, recht aan. De Stylistics op de tweede plaats van dit uur. En deze hit.

wordt nooit meer gedraaid deze. Beter laat dan nooit. Nou, Dekker draait ze nog wel hoor. En Jeroen van der Boom hoorde je met een nummer uit 2013. Dat is toch wel een tijdje terug, hè? Maar ja, dat zijn we een beetje vergeten, zo af en toe. En dit dan? The Future World Orchestra. Gewoon een Nederlandse groep. Titel Desire.

Wel grappig. Future World Orchestra noemden ze zich. Het waren twee mensen. Die speelden op een Moog synthesizer en Desire. Het was wel grappig. Maar het klonk wel groots, toch? Dekker Radio met muziek uit Italië van Toto Cotugno. En die brengt een serenade. Dan hou ik mijn mond maar dicht. Serenata. Serenata.

Leuk nummer van een bevriende artiest van ons, Daan Bartels. Deze is uit 2021 alweer. Ik speel met jou. Nou, en ik heb hem weer eens gedraaid. Dat is toch leuk, toch? Zeg, als je nou toch aan het dansen bent, ik zou zeggen, blijf op de dansvloer. Oh, die hebben we hier niet. Nou goed, maakt niet uit. Hè. En als je in de auto rijdt, al helemaal niet meedoen natuurlijk, hè. Niet doen, hè? Nee. Barry Manilow is dit. Het jaar is 1978 dat dit een hit was. Copacabana.

Zo, mooie muziek uit het verleden van Barry Manilow hoorde je. We gaan op weg naar het half uur, jawel. En ik heb een mooie klaarstaan, die draai ik nu al, van de Rolling Stones. En die heet Brown Sugar. En dan gaan we na het half uur weer verder. Tot zo.

George McRae en Rock You Baby. Helemaal uit 1974 hier naartoe gekomen. En, dit was de single versie toevallig. Leuk hè, om die herinneringen weer eens op te halen. Dekker Radio deel 2. Bluff met Gijke Arnaert. En ze hebben het over zoute landen in Zeeland.

Guy Fawdett, Post Malone en Luke Combs. Dan weet je dat ook weer. De Bee Gees heb ik ook nog voor je. Hoor maar. Even rustig aan, Dekker. Ja, doe ik. Too Much Heaven. Een nummer uit 1978. Ongeveer 800 jaar geleden.

Ja, ze konden hoog zingen met hun kopstem, zoals dat heet. Ja. De Bee Gees. Too Much Heaven in 1978. Ja. Oude muziek draait nog aardig mee in dit programma, toch? Ja. Ik heb nog wat anders moois klaarstaan. Deze van links, dat is L-I-N-X, niet links van links en rechts. Nee, dat zou helemaal fout zijn. Het jaar is 1981 dat ze deze hit hadden. En ze vragen zich af, is dit nou romantiek? So, this is romance.

0: Barbara Streisand.
1: Yeah, yeah.
0: Never give up, Barbara. Geef nooit op. Zijn oude hit van de rock uit 1980. 800 jaar terug, ja. Klopt, inderdaad. Ik kan niet rekenen. Nee, je hebt helemaal gelijk. We gaan even naar Duitsland. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar wel in Dekker Radio, zo af en toe. Tic-tac-toe.

0: hoor ik je denken. Ik dacht dat Dekker Radio zo'n net programma was.
1: Ja, dat klopt.
0: Gelukkig is mijn Duits niet van dienst. In dienst staat dat ik weet wat ze zingen. Hoewel. Ik kan net doen alsof natuurlijk. Tic-tac-toe. Nou ja, als Duitsland. Ik vind dit scheisse. Ik moet eventjes opschieten, want ik heb een mooie klaarstaan van Ellen Clark. En die staat de hele tijd al te wachten. Ik vind die wel heerlijk, maar goed. Ik laat hem toch liever even zingen.

platenstudio is er wel uitgesloopt bij deze, van alleen klaar. Heerlijk, ja. Ja. Moet er toch een eind aan maken, Alain, want ik heb er nog eentje klaarstaan. Het is deze, van Deodato. En ik neem vast afscheid. Dit was Dekkers Happy Hour, toch? Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren.

0: Dick Radio. You know. Leuk begin van Dekker Radio, hè? De Chairman of the Board heten ze. En Give Me Just a Little More Time. Nou dan, uurtjes genoeg.
1: 80 is prachtig.
0: En ik draai ze weer, hè? Die mooie songs van vroeger. En nieuw werk. Dwars door elkaar. Kan mij niks schelen, hoor. Wat dacht je nou hiervan? Terug naar 1985. Broken Wings. De groep heet Mr. Mr.

Daar mag je niet doorheen praten. Dat deed ik ook niet. Carole King, It's Too Late. Bij Dekker Radio ben je. En Briggs & Stark staan startklaar met een nieuwe. En die heet Honey.

Was die mooi of niet? Van Briggs & Stark. Honey, ik had het beloofd, hè? Bekker Radio met de groep Jurk. Ken je die niet? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Die is, ja, dat is samen Jurk. Luister maar. We gaan terug naar 2010. En het gaat helemaal nergens over. Over niemand.

0: had je hem, Jurk en niemand. Zo is dat. Denk, laat ik eens een leuke jingle instarten. Het rode mannetje. Dat slaat op mij, hè? Ik heb roze haar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

We staan niet bij van wanneer. Dat is wel jammer. Marilyn McCool en Billy Davis Jr. Ik denk van 800 jaar geleden ongeveer. You don't have to be a star to be in my show. Nou ja, ik moet een beetje opschieten. Want ik heb Davina Michelle toegezegd dat ik deze zou draaien van haar.

0: Leuk nummer zeg, van Davina Michel. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Deze is uit 2018, duurt te lang en we gaan schakelen met Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

uitje van ABBA, 1974 al. En Waterloo, 3 achter elkaar, direct na het half uur. Nou, je krijgt ze voor je kiezen hoor. Oh. De 3 J's, Light in the Dark. En daarna Danny Schoeneman.

Zijn ze nou te laat of te vroeg ermee? Met hun kerstwens. Grappig, hè? Drie achter elkaar en dit was Light in the Dark. Ja, ik kan het niet uit de tekst opmaken dat dit een kerstplaatje was. Maar dat is toch wel eens leuk. Ik ga van de zomer op de heetste dag ga ik ook nog een kerstnummer draaien. Laat ik dat

Niet slecht, hè? De Hengeltjes, letterlijk vertaald, komen uit Amsterdam en go round in circles. Aardig nummer. En dit dan? Zion Marley, ongetwijfeld familie van Bob Marley, In the Sky...

0: mooie taal toch?
1: Back in Radio
0: Time. Dat Italiaans, dat bevalt me wel hoor. Maar ik spreek het niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Dat zal wel betekenen iets van mijn mooiste liefdeservaring of zo. Ja, ik ga het eens opzoeken. Kan mij het schelen. Ken je Dr. Hook nog? En The Medicine Show heette ze vroeger. Sharing the night together.

Wat een stem, hè? Barbara Streisand en Never Give Up. Ik geef ook nooit op. Ik heb nog eventjes eentje klaarstaan van Gino Vannelli en niet zomaar. Hij woonde een tijdje hier vlakbij de Dekker Radio Studio in Amersfoort. En dat was in oktober 2021 om te componeren. En hij, je kon hem ook af en toe eens op een terrasje tegenkomen daar. Dat was wel grappig eigenlijk. Maar hij is weer terug naar af. En wij ook hier bij Dekker Radio. Want de laatste heb ik gestart van Gino. The Measure of a Man. Tot de volgende keer maar weer.

En dat was hem, de opening met programma Bond van vandaag. Het is uit 1984, de Cadans, heerlijke Nederlandse dadelijke muziek uit die tijd. Fijn dat u er weer bij bent overigens. Nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Door met de hedendaagse muziek. Sienna, Sorio. Dit is Material Lover.

0: Zo horen we ook de hedendaagse muziek hier, Sienna Soiro en Material Lover. Een heerlijke, meedijnende platen. Kijk, ik vind dat wel lekker.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd, naar 1967, met Smokey Robinson en The Miracles. My Second Death Emotion.

0: Lekker zwemmen met Sam, hè? Swim with Sam, dat was A Balladeer. Muziek uit 2002.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2011, want toen kwam het uit. En ja, het eind 2011, begin 2012, een dikke hit voor Michael Taylor.
2: Nossa, nossa.
0: Ja, nossa.
2: Así você me mata.
0: Ai, se te pego.

0: Ja, zeker. De muziek van Michael Taylor. Een leuke meezinger in I Say to Pego. Nossa, ook wel als ondertitel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Jump 66. Every dog has his day.

0: nieuwe werkje van Jim 66, Every Dog Has Its Day.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1992 met Arrested Development. People Every Day.

0: Ja, typische muziek van de jaren 90 deze. Dit was Arrested Development, People Every Day, de titel van de plaat. Een beetje rapachtige muzieken. En dat mag natuurlijk ook altijd hier in het programma Bonte. Want we proberen van alles uit de kast te trekken om het u naar het zin te maken.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur. En we vullen hem een klein beetje op instrumentaal, zie ik. Want we gaan het niet meer redden met deze plaat. Uit 1978. Herman Brood en his Wild Romance. Saturday Night.

De muziek van het jaar 1987, de dames Dolly Dot, Heartbeat Thunder, de titel van de plaat. Hier nog steeds in de bonte muziekverzameling, maar ook de hedendaagse muziek hebben we voor u klaar liggen. Miles Smith.

0: De muziek van Miles Smith, anno 2026 deze plaat. En dit was My Mess, zijn eigen troep, zijn zootje.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan terug in de tijd naar 1966 met Gene Pitney. Nobody Needs Your Love.

0: muziek in 1966. Gene Pitney hoorde weer zo voorbij komen. Nobody needs your love more than I do. Ja, zo is dat maar net. Heerlijke gouden oude muziek. We gaan naar 2008.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is September. And Cry For You.

0: En dat was hem deze van September. Cry for you, de titel van de plaat. Eens kijken of we nog eventjes wat nieuws in het bakje hebben zitten.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En jazeker, dat hebben we voor u. Marco Bartocchini. Oh, en dit is
3: No Way Back.
0: Inderdaad.

0: De muziek van Marto Bartoccioni en dit was No Way Back. Typisch een voorbeeld van de muziek in het kader van...
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat komt.
0: Het was wel een nieuw werkje in ieder geval. We gaan naar 2017 met Jonas Blue en Bulogo. We Could Go Back.

De 2017 muziek van Jonas Blue en Mulogo. We could go back. Ja, de klok die vertelt het ons. Het is weer tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er wederom op, een uurtje lang rond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier een programma voor u gemaakt. Reageren kan er maar altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar dan voor open staat. Ja, ik wens u ook weer vandaag een hele mooie dag. En ik vertel u God, de muziek is uit de markt gaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973. Vicky Leandros heb ik voor u klaarstaan. Die Bouzouki klang door die zomernacht. Daarna nog een nieuw werkje van Ryan T. Anderson. Dat heet Hell No. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot een volgende bond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

De lekkere muziek van Kid Creole en de Coconuts uit het jaar 1982. Annie, I'm not your daddy, de titel van de plaat. Hartelijk welkom, u bent er weer bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze ook weer voor u het komende uur. Dus ook deze hedendaagse muziek van Miles Smith. Dit is My Mess.

0: 1963, Nat King Cole, Those Lazy Hazy Days of Summer. Ja, Nat King Cole had ook een dochter die ook muzikaal was. Natalie Cole had in de jaren 70 bijvoorbeeld een dikke hit met This Will Be. Beide trouwens op veel te jonge leeftijd overleden.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2009 met Nick en Simon. De dag dat alles beter is. Zou die dag ooit komen?

0: Muziek van Niek en Simon uit 2009. De dag dat alles beter is. Ja, tegenwoordig zijn de mannen solo, hè?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2012 met Bruno Mars, Treasure. Give me your

0: een lekker stukje muziek van deze Bruno Mars uit 2012. Dit was Treasure.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Indiras en Ayatala. Hörst du den Ruf?

0: De muziek van Indiras en Eva Taya Horstudem den Ruf, Duitsstalige muziek. En ja, er zat ook een andere taal in natuurlijk. Dat heeft u vast ook natuurlijk wel waargenomen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1994. Dit is Deep Forest and Sweet Lullaby.

De muziek van Deep Forest uit 1994, Sweet Lullaby, de titel van de plaat. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1977. Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman.

1984, de muziek van Snowy White, Bird of Paradise, de titel van deze plaat. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het Bonte Muziekverzameling, programma Bond. En wij gaan gauw door met de hedendaagse muziek, Somber. Dit is Potential.

0: muziek van Somber. Dit was Potential.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar de jaren 60, 1963, Salvatore.

0: Salvador Adamo, Crier, Ton, Non, ja, 1963.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001. Save me from drowning in the sea. Robbie Williams.

0: 2001 muziek, de Robbie Williams, The Road to Mandalay. Hier in de Monte Muziekverzameling, nieuw werk hier zo.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: De band ATF. Dit is Your Touch.

0: Hedendaagse nieuwe muziek van ATF. Dit was een nummer met de titel Your Touch.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: We schakelen uit 2012 de Gold One, Bruno Mars en Jason Ma. This is my love.

Eens eventjes terug uit het jaar 2012 met Gold One, Bruno Mars en Jason Ma. This is my love. En dat bracht ons aan het punt in het programma dat we echt afscheid van u moeten gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang Bontepi Radio toestel. Ik ben Jan Berg en ik blijf Jan Berg. Mij bereiken kunt u via janberg.radio@gmail.com. En ik wens u een hele fijne dag. Ik vertel u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met The Beach Boys. Marcella, daarna nog een nieuw werkje van Simone Serioja. You're waiting in heaven. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Ugh.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevast een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We raken wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overwoorden, The Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van J&D Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Elia en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Allee, zaken, volle gaas en volle patrol, hé!
1: Ja, ons Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussel, zo deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher, tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love met Never Going Home Tonight.

0: het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

aan het begin van deze aflevering van The Oldies Project, The Coasters en Young Blood. Amerikaanse soul- en R&B-groep afkomstig uit Los Angeles. En dat rond leadzang Carl Gardner. Hun grootste populariteit hadden ze tussen 1957 en 1959. En ze zijn natuurlijk vooral bekend geworden van hun hit Yakety Yak. Het nummer wat je hoorde is de B-kant van de single Searching en zou later nog gecoverd worden door onder andere de Beatles in 1963, Bad Company in 1975, The Darts in 1977, Bruce Willis in 1988 en The Band in 1995. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben ook deze keer alle registers open getrokken, zoals altijd, om jou te laten genieten van de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. En de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Bobby Hebb. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor de allereerste single die de Volendamse groep The Cats uit zouden brengen. Daarover later meer. Eerst mag je gaan luisteren naar deze van The Cyclones en The Dune.

Ja, leuk om deze eens te horen. Een vreemde plaat, Esprit de Corps. En if, tussen haakjes, would it turn out wrong? Het enigste wapenfeit wat we hebben kunnen vinden is dat de band het nummer uit zou brengen op 13 oktober 1972. Een componist en arrangeur van het nummer is Dave Mindel. En daarvoor hoorde je The Sorrows en Take a Heart. Engels band opgericht in 1963 in Coventry door Pop Witcher. En ze maakten deel uit van de Britse beat boom en dat in de jaren 60. Naast Pop Witcher bestond de groep uit Don Farden, Phil Peckham, Terry Jukes en Bruce Finley. Echt succesvol waren ze niet. Don Farden verliet al vlug de band en hij had als soloartiest wel een hit met het nummer Indian Reservation. We begonnen met de Cyclones Duo. Leuk om te vermelden dat de band is afkomstig uit Singapore. Het waren twee broers, Siva en James Choi. Het nummer is geschreven door James en op het nummer worden ze begeleid door de groep de Checkmates. Zometeen onze nederpopplaat, The Cats, de allereerste single die zij ooit uitbrachten. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat, uitgevoerd door The Eagles, maar dan die uit de jaren 60 met The Bristol Express.

0: Viola en The Lovejoys hoorde je. En He Ain't No Angel, Amerikaanse soulzangeres. Geboren op 2 april 1942 in Louisiana. De achtergrondzangeressen The Lovejoys waren Ella Jameson en Leola Giazzo, heette ze met haar achternaam zelf. En nummer zou verschijnen bij Tiger Records. En dat in 1963. En af en toe wilden we wel eens een bekend nummer doorcijpelen. Waarom ook niet? Eddie Floyd hoorde je en Knock on Wood. Zijn volledige naam is Eddie Floyd Lee. En dat is een Amerikaanse soul R&B zanger, producer en songwriter. Zijn hoogtepunten waren in de jaren 60 en 70. In 1966 schreef Floyd samen met de heer Cropper het liedje wat je hoorde, Knock on Wood, wat eigenlijk bedoeld was voor Otis Redding. Maar Jerry Wexler vond dat Floyd het zelf op moest nemen en zo gebeurde het. Het werd een grote hit en is meerdere malen gecoverd door verschillende artiesten, van David Bowie tot Count Basie. Natuurlijk kennen we natuurlijk de versie van Amy Stewart uit 1979 wel. Knock on Wood was het begin van de solo carrière van Floyd. Hij begon met The Eagles en The Bristol Express. Brits kwartet dat bestond uit Terry Clark, Rod Meacham, Michael Bryce en Johnny Page. De groep werd ontdekt door componist Ron Grainer. En hij wordt waarschijnlijk best herinnerd als componist van het thema van de tv-serie Doctor Who. Nadat ze nummers The Bristol Express en het thema uit de film Exodus uitbrachten, mochten ze mee op tournee met artiesten zoals Del Shannon, Stevie Wonder, Johnny Tillotson en Dionne Warwick. De band was echter geen lang leven beschoren, want in 1974 viel het doek voor de 4 leden. Zometeen de tragiek van de muziek. Daarin belichten we het korte leven van zanger Bobby Hebb. Maar eerst mag je gaan luisteren naar het meest zoetsappige nummer van deze aflevering. Hier zijn ze, de Hebstars en Sunny Girl.
1: She's

0: Op The Cavs en Jukebox, een popgroep uit Volendam. En ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het, dan moeten we wel daarbij opmerken, en met enkele onderbrekingen. Ze waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauer. En dat was van 1972 tot 1975. En Piet Keizer. Jan Buijs was vanaf de oprichting de manager. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paling Sound meekreeg. Door Joost en Draaien verzonnen. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden, de compositie van Arnold Muren en het studiowerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloed. Stijl vond navolging bij vele andere Volendamse artiesten, zoals Maddock, Leftside, Next One en vanaf 1977 ook bij BZN. Het nummer wat je hoorde, Jukebox, was trouwens de allereerste single die deze Volendamse formatie uit zou brengen. Het werd echter geen hit. En daarvoor hoorde Jimmy Justice, When My Little Girl Is Smiling. Zijn volledige naam is James Anthony Bernard Little. Deze Engelse popzanger scoorde 3 top 40 hits in het Verenigd Koninkrijk. Het was een nummer wat je hoorde, maar ook 1 That Funny en Spanish Harlem. Overigens alle 3 in hetzelfde jaar, 1962. We begonnen met The Hep Stars' Sunny Girl. De Zweedse popgroep die werd gevormd in 1963. De groep behoorde tot de meest succesvolle Zweedse groepen van de jaren 60. Leuk om te vermelden dat de toetsenist van de groep was Benny Andersson, die natuurlijk later lid zou worden van ABBA. De overige leden waren zanger Svenne Hedlund, Janne Friesk op gitaar, Chris Patterson op drums en Lella Hekland op basgitaar. Hedlund en Andersson verlieten de groep in 1969. Het nummer wat je hoorde, Sunny Girl, bereikte een 4e plaats. Dat is toch aardig in de Nederlandse top 40.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb. Robert von Hebb was een Amerikaanse jazz singer songwriter. Hebb's ouders, William en Ovala Hebb, waren beide blinde muzikanten. Al op 3-jarige leeftijd trad Hebb samen met zijn 9-jarige broer Harold op in Nashville. Op 23 november 1963 werd Harold doodgestoken. Mogelijk was deze gebeurtenis een inspiratiebron voor Bobby, want vanaf dit moment ging hij jazznummers schrijven. In 1966 bracht hij door hem geschreven en gezongen nummer Sunny uit. Later dat jaar volgde A Satisfied Mind. In 1976 kwam hij met Love Me en na een pauze van 30 jaar bracht hij in 2005 zijn laatste album uit met de naam That's All I Wanna Know. In 2010 kreeg hij postuum een ster in de Music City Walk of Fame en dat in Nashville. Bobby Hebb overleed op 3 augustus 2010 aan de gevolgen van kanker. In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb en You Don't What You Got, I'll Tell You Do. Het is maar even dat je het weet.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Andy Cavill en Hey That Cruel Heart. We maken trouwens eerst deel uit van de Engelse instrumental band The Saints, die platen uitbrachten bij producer Joe Meek. Nou, Andy Cavill besloot op een gegeven moment om ook gezongen nummers uit te brengen, maar dat ook onder de vleugels van diezelfde Joe Meek. Daarvoor Little John and the Sherwoods Long Hair. Amerikaanse band afkomstig uit Lowell, Massachusetts. En het nummer verscheen in 1965 als B-kant van de single Ragbag. We begonnen dit trio met Bobby Hepp en You Don't Know What You Got Until You Do. En dat in het kader van de tragiek van de muziek. Je weet het, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd al een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere de 1910 Fruit Gum Company, The Wackers, Paul Peterson. Maar eerst deze van Gary en The Pacemakers.

De 1910 Fruit Gum Company met Simon Says. Het is een Amerikaanse band uit de jaren 60. Dat begon allemaal in 1965. Frank Jekyll richtte een groep op die de naam Jekyll and the Hydes droeg. Groepsleden kwamen uit Linden en dat ligt in New Jersey. Jekyll vond een oude wikkel met daarop de woorden 1910 Fruit Gum. De naam van de groep die was gevonden in 1967 tekende de 1910 Fruit Gum Company een platencontract bij de firma Buddha Records. Tot hun grote verbazing schoot de single Simon Says in 1968 als een raket in de hitparades omhoog. En dat was een van de eerste popsongs in het genre bubblegum. Simpele popdeuntjes en dat voor een jong publiek. Daarvoor hoorde je The Wreckers, Love or Money. Band die een kort bestaan kende, speelde vooral in de Liverpool-stijl, alhoewel ze daar niet van afkomstig waren. In totaal bracht de band 3 singles uit. En daarvoor hoorde je Paul Peterson en She Can't Find Her Keys. Amerikaanse acteur, zanger, schrijver en activist. Nadat hij door zijn optreden in de Donna Reed Show bekend was geworden, waagde hij zich ook op het muzikale vlak. En bracht in de jaren 60 een aantal singles uit. We begonnen dit kwartet met Gary and the Pacemakers en How Do You Do It, een Britse muziekgroep uit de jaren 60 rondom Gary Marsden. In 1962 kregen Gary and the Pacemakers een contract bij manager Brian Epstein als tweede groep naast de Beatles. Ze kregen hits als Fairy Cross the Mersey en Don't Let the Sun Catch You Crying. Het nummer You'll Never Walk Alone uit 1963 van Rodgers en Hammerstein, dat indruk had gemaakt op Marsden nadat hij de film Carousel had gezien in zijn jeugd, werd hun grootste hit. Dit lied is vele malen gecoverd en is al jaren het clublied van de voetbalploeg Liverpool. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina facebook.com/TheOldiesProject. Of ga gewoon naar onze website TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor je in dit programma. En dat zijn The Escorts en Dizzy Miss Lizzy. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

van groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht. Ik wil je zien.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, een echte leuke plaat om mee te beginnen natuurlijk. Deze vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Smakelijk eten in ieder geval, want we zijn er weer met de lunchbreak. En als je deze plaat draait, wel, dan krijg je sowieso een echte smile op de mensen die het liedje horen, als het ware. Mart Hoogkamer natuurlijk, en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik zou wel gaan zwemmen, maar niet in Bacardi Lemon. Gewoon in water, als je mij vraagt. Heel bijzonder, goedemiddag. Ben er tot 1 uur. Hier is Clearance Clearwater Revival. And I put the spell on you.

En dan zo eventjes een lekkere plakkertje op een vrijdagmiddag zoals deze. Wel, het moet kunnen natuurlijk, hè. De vrijdagmiddag gebeuren is... Wel, het is weer een weekend natuurlijk, hè, voor velen onder ons. Misschien moet je wel deze namiddag niet meer werken. Dus lekker een partytje organiseren of lekker een pilsje gaan drinken op het terrasje.

inderdaad een hobbelend naaltje op een plaatje. Dat kom je tegen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, als je met plaatjes draait. Ja, ik had het niet anders of op een zwart schijfje staan. En ik vond dit wel een hele mooie nummer natuurlijk om op een vrijdag te draaien zoals deze. Mout en McNeil en dit allemaal met hun helloa, helloa, helloa. Inderdaad wel. En die man heeft een klein beetje te veel gedronken gisteren toen hij uitging. Hier is Alexander Curley.

0: inderdaad wel een klein beetje het gevoel dat we allemaal kennen. Hè? Inderdaad, als ik te veel wenen gedronken heb. Alexander Curley, and I never drink again. I look almost green again. Ja, inderdaad wel. Als je dat een paar keer tegenkomt, niet goed voor je lever natuurlijk. Hè? Nu laten we het er niet over hebben. Als je aan het eten bent, smakelijk eten in ieder geval. We zijn er nog tot 1 uur met de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En het is tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Lieutenant Pigeon. En dit allemaal met zijn Mold the Old Dog helemaal diep in het begin.

En daarna de muziek uit het vergeetputje, als het ware. Mount the Old Dog. En dat allemaal van Lutherland Pigeon. Ja, inderdaad ook straks natuurlijk nog de onvergetelijke hit. En nee, die hebben we al gehad. Straks ook het heetste nieuws van toen. En het gaat over Ray Charles, hebben we laten vertellen. Zullen we straks wel eens eventjes horen natuurlijk. Hè. Als je blijft luisteren, wel zal je even willen weten of ik. Hier is Gilbert O'Sullivan. I've known.

En dan het mannetje die uit Manchester kwam. Hij was niet helemaal groot, maar heeft wel hele grote hits nagelaten natuurlijk. Gilbert O'Sullivan en Matrimony hier op jouw lunchbreak. En dat allemaal hier op de vrijdag van het begin van het weekend natuurlijk. En deze moet je ook wel kennen. Hier is Sandy Coast en Summer Train. Summer Train.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Tijd voor het Lunchbreak Breaking News van Ton. Eventjes het blaadje erbij nemen natuurlijk, hè, want ik weet niet alles meer uit mijn hoofd tegenwoordig. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Op 10 juni 2004 sterft Ray Charles met 30 hits in Amerika. Winnaar van 17 Grammy Awards en een acteur in de film van The Blues Brothers. Was hij echt van de meest succesvolle zwarte artiesten in de 20e eeuw. Charles trouwde 2 keer en had 12 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Hier is Ray Charles met The Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love.

0: de Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Ach, inderdaad, wat lekker, hè. Ja, onze Gidup voor deze week. Ja, het is vrijdagmiddag, dus het is de laatste keer dat je hem hoort als Gidup. Maar ik zal hem nog wel voorbij komen horen, of voorbij horen komen in het programma De Lunchbreak natuurlijk. Bruno Mars, en Risk It All hier in De Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is George Michael en Freedom.

Een lekkere lange versie natuurlijk, hè? Ja, van George Michael en dan met zijn Freedom. Ja, hij droeg ook altijd de Freedom hoog in zijn hart natuurlijk, hè? Ja, dat is het grootste eigen... dat niemand je kan afnemen natuurlijk, in principe toch niet, hè? Als je aan tafel zit, smakelijk eten, het is vrijdag vandaag en ja, ik zou zeggen, ja, het weekend is weer gestart, hè. Heb je al een klein beetje een overzichtje voor morgen, wat je morgen allemaal wil doen, want morgen is het weekend, dus morgen ben je weer zelf je baas, hè, inderdaad wel. Dit allemaal gezegd zijn de tijd voor Shalamar en A Night To Remember. Zo is direct ja, onze artiest nog van de week natuurlijk, die komt er straks aan. Maar eerst eventjes nog Shalamar en A Night To Remember.

Zo, de week was onze artiest van de week natuurlijk, hè, Madonna. En dit allemaal met haar Bring Your Love. Ze zal wel heel wat confession op de biechten hebben, denk ik. Hè. Madonna, inderdaad wel. Samen met Sabrina Carpenter. Ze staat ermee in de hitparades natuurlijk over heel Europa. En daarom ook nog eens eventjes hier gedraaid natuurlijk in de lunchbreak deze vrijdag. En tijd geworden voor Ronan Keaton en Father and Son. Iets helemaal anders, maar ook wel heel mooi. It's not time.

0: Inderdaad, Ronan Keaton samen met de lekkere go-oude Youssef natuurlijk. Hè. Of anders gezegd, Cat Stevens natuurlijk. Ja, inderdaad, we gaan het niet moeilijk maken. En Father and Son.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, we zijn alweer aan het einde van het programma. Wat mij betreft graag tot volgende week. Zondag ben ik er alweer met de nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ik neem afscheid van jullie met The Loving Spoonful en Summer in the City. Veel huisgenoten met de collega's en stay tuned.

0: stelletje van die stoere binken. Zeelui, zeelen. Op zoek naar de lekkere meiden. Girls.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.

Het was... Brrr, wat was het koud. De koude winter van 1975, vrienden. Ja, die volgde op een hele hete zomer. Zo. En het was ook nog een troetelschijf. Op Hilversum 3 toen. ILO, Electric Light Orchestra, Lieve Woman. Lekker. Ja, nee, goed, ook vandaag heb ik er plezier in natuurlijk. Vier heren achter de knoppen. Michael, welkom. Pim, ah, gaat lekker joh. En Tom,

0: Nou, als ik terugblik in mijn glazen bol die in de replaystand staat op dit ogenblik, zie ik dat het 1978 moet zijn geweest. En het was er een, hoor.
1: Zomerhit.
0: Maar dan kan je. Zelfs in de top 100 van 1978 stond de plaat hoog. Johnny Mathis en Denise Williams. Zometeen. Een fijne achter de keukengordijnen. Allereerst.

0: Als je van mijn generatie bent, dan ben je weer groot geworden. The Sweet Awake When Band, dat waren jaren. Vrienden en vriendinnen, gaat het nog een beetje? Ja, riempjes, die zitten nog allemaal goed. Lekker stevig, lekker strak. Mooi hoor.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ja, stel je voor. Strand, een strandwandeling. Lekker het water in. Lekker in de modder rollen. En dan nog eens is daar...
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: De wasmachine.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

houden. Lofmachine nummer 9. Met daarvoor een verder van achter de keukengordijnen. Geef mij maar een miele. Kleine wasjes, grote wasjes, alles in de wasmachine, jongen, weet je wel. Nou, was dat niet heerlijk? Het was Travassie, het goede oude jaren. Dit is de Middle of the Road Show. Met een hele

Half de dag was al 34 graden. In de schaduw 34 graden. Ja. Dan ben je wel op vakantie toe, toch? Ben je aan vakantie toe? A long hot summer, Galaxy Lane. Terug in de middle of the road, Joe. Met ook zo'n lief, lekker nummer uit 1974. Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. Dit zijn de hits van toen. Dit is de middle of the road, Joe.

0: Das waren zij dan, lieve vrienden. Mabel Ami.
1: Hey Hansje, hey. Kusje. Achter je oren.
0: Nog niet, alweer. Cleffe Boel in de middel van de roadshow. Vinden het toch fijn dat jullie nog zijn blijven aanhaken? Ja, het zijn de hits van toen. Voltooid en verleden tijd. Via lange palen en digitale kanalen. Deze kwam ik in mijn platenbak tegen. Ken je nog? Het was 1986.

0: Zou het hier stoffig zijn?
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belastig.

0: the moon. En lig je met je rug op het zand van het strand. Ja. Nee, voor de knecht geen bongo. En ook geen bingo. S'avonds gewoon heel af en toe een lekker glaasje. Nou vul zelf maar in. En ga je niet allemaal geheimen verklappen?
1: Nou, ik mag het zeggen. Ik heb er verstand van.
0: Hey, Dolf, jij toevallig weer.
1: Jawel, ja. Voor mij, ik vind... ze zien er een beetje overrijp uit.
0: Ja,
1: ja dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.
0: Mede van de lol. Dit is de Middle of the Roadshow. En Roger Glover komt gezellig op visite.

Weet je wat het is? Ik wil wel naar Zandvoort aan de zee, maar ik ben zo bang als ik daar eenmaal aan ben gekomen, dat het zo'n mierenhoop is, weet je wel. Heb ik nog wel een plekje of kan ik toch beter de volgende keer s'morgens gelijk om 6 uur vertrekken? Toch? Ja. We hebben veel te weinig strand in Nederland, vinden. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Waarom klinkt het vandaag zo zomers op de radio? Heb jij enig idee? Nee? Oh, ik wel, hè? Nou, vooruit. Wine Paris. Over zomerhits gesproken. Dansa Vita.

temperaturen en natuurlijk zonnige muziek. Ryan Paris hoorde je met Dolce Vita. Een van de lasten in de show voor wat betreft vandaag de Middle of the Road Show. Te beluisteren van Ohio tot in de kop van Friesland. Jazeker. Met de voeten in de Waddenzee. Wierum, och, is ook zo'n leuk plaatsje. Hey, maak er nog een leuke voorzetting van. En graag.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Ziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
3: Romandertintse, oelala.
2: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant.
4: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En begonnen met Dave uit de jaren 70. Danse maintenant. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams, die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2 en die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit, die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25 en zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari, de koudste maand van het jaar, week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Lou Famada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Phil, dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Ik ga wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij?

0: zingt het echt helemaal uit haar tenen. Deze Christy en Fool For You, daarvoor zelfs Robin S en Show Me Love. Een lekker liedje uit de jaren 80. Later nog eens een keer door heel veel artiesten overgedaan in allerlei sample versies, noem het maar op, remixen. Kortom, te veel om op te noemen. En natuurlijk die lekkere Nederlandstaligen. Nou, daar zijn we ook niet vies van in de muziekfabriek van Frans Bauer. En heb je even voor mij. We gaan weer eens de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinden optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Cor ervoor uit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I Wish I Were a Boy. Beide liedjes uit 1964. Luister uit onze jukebox naar de hit It's My Party van Leslie Gore.
1: Jukebox Classic.

0: Het is haar party. Nou, ik hoop enigszins ook jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En Klaartje wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt om een antwoord. We gaan naar luisteren.

0: volle borst.
1: Yep.
0: Mijn toestemming krijg je. Dat waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: De volgende Amerikaanse muziekgroep komt uit Philadelphia en is opgericht in 1972.
3: Oude lullenplaat.
0: Het zijn vier zusters. Te weten Joni, Kathy, Debbie en Kim Sledge.
3: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd narrator Mark Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Lasting Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Eyes op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan de Sister Sledge.
3: Oude lullenplaat.

0: heel erg kenmerkend in het nummer van de Sister Sledge. Is aan het begin de Congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn, Thinking of You.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Stond dat ook even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen, hè? Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk, mag je dat niet zeggen, maar doe het toch. Vrienden en vriendinnen, dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Let Me Live Song zingen. Ik bedoel, eind jaren 50. Waar wij zeggen eind jaren 60, maar eind jaren 50 kwam dat uit. En het is destijds opnieuw uitgebracht in Nederland in de jaren 80 inderdaad. Louis Armstrong, Wonderful World. Ja, toen was het nog een Wonderful World. Tegenwoordig heb ik daar zo af en toe mijn bedenkingen over. Maar goed, dat is persoonlijk. Gaan we niet politiek overlopen soepbatten. Het is gewoon de muziek. Die staat centraal in Afternoon Delight. Met lekkere Nederlandstalige muziek straks van Ben Kok, Ik Wil Jou. Dat is volgens mij van Paul Ewart origineel. Maar Tino Martin, Treintje Oosterhuis, Door Weer en Wind. Eenmalig bij elkaar gekomen en een fantastisch nummer gemaakt in 2023. Dan is de Pink Floyd en Another Brick in the Wall.

0: was made for you. Dat was wel fantastisch, hè? Dat je ouders dan toen gingen vrijen met elkaar. En die wisten al van tevoren dat het was meant, I'm meant for you. Dat was mooi.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Ook dat weet ik zeker, want dit gaat je raken. Guus Meeuwis, we leven nu.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Killers en Human zometeen nog. Rigiera met Vamos a la Playa. Heb ik leuk. Nou ja, leuk. Het is niet echt een heel leuk verhaal. Je denkt dat het een heel leuk zomers plaatje is. Maar er zit een hele andere insteek achter. Dat ga ik je straks melden. Oké, dat is een Italo zelf aan met Music Colors Part 1 en 2 uit 84. De Rolate Discoblad voor deze keer. Die luidt groove in het hart ook nog, Dasha en Work On Me. Maar eerst The Killers en Human. I did my-

gaat eigenlijk, in 1983 waren we natuurlijk allemaal bang voor de atoombom en zo. Daar gaat het om. Vluchten naar de Vamos a la Playa. Dus vluchten naar het strand. Om dan in zee te duiken mocht de bom vallen. Daar komt het eigenlijk op neer. Serieus waar. Je denkt allemaal dat het een zomersplaatje was het ook. Het was een grote hit in de zomer van 83. Maar er zit een hele andere insteek achter. Ja, dat is altijd wel bijzonder fraai om te weten.

Dit is nou wel zomers, weet je wel. Daar zit ook een music cars, dat hebben we. Gekleurde muziek, dat heb je zeker hier bij Afternoon Delight. En je komt niks tekort, toch? Ik dacht wel, de rol had het dus geplaatst. Zelf aan was dit. Dasha, work on me nu.

0: coming your way.
1: Dan rest mij te vertellen dat dit de allerlaatste is die ik voor je ga draaien. Die luidt met Groove is in de hart. Ik hoop dat je genoten hebt. En ik heb met heel veel plezier heb ik het samengesteld, dit programma. En ook de muziek uiteraard en gepresenteerd. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Folk en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairway Equals the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maurie Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale M. Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: 24/7, 7 days a week.
2: All the hits, one station.

0: weekend starts right here on the best radio station.
1: Jullie dachten dat je het allemaal gehoord had? Blijf luisteren. Hier is de Bram van der Mas Show. Welkom. Het is weer tijd voor de Bram van der Mas Show.
2: Hij is niet oud geworden hoor, deze Bobby Bloom. Robert, eigenlijk heette die Robert Bloom en zijn artiestennaam Bobby Bloom. Nee, niet oud geworden, 28 jaar. Los Angeles, Californië kwam die vandaan. Montego Bay was zijn grootste hit uit de jaren 70. Welkom bij Bram van der Mast. Zometeen nog veel meer grote hits uit het verleden. En natuurlijk ook weer, zoals je gewend bent, wat links en rechts wat plaatjes uit de hedendaagse top 40. Momenteel horen we op de achtergrond al Zoute Landen van Bluff met Gijke Agenaerts. En ja, mocht je op weg zijn naar Zoute Landen, nou, ik hoop dat je een heel mooi weekend hebt. En zeker als Bram van der Mast gaat proberen om het voor jullie allemaal klaar te zetten. Veel plezier alvast.
3: 2017.

0: en zo gaat het nog een aantal minuten door. De 12 inch van Unique 2 en Break My Strike. En we hadden daarmee al een hit in de jaren 80 natuurlijk van Matthew Wilder. Daar is het origineel van. En Unique, ja, waarschijnlijk zegt ons dat nog wel iets uit de jaren 80. Eens even kijken, als ik deze even gewoon de kop omdraait en deze even start. Dan gaat er wel een lichtje branden bij sommigen van jullie, hè. Met deze klanken van Unique. What you got is what you need. Ja, dat was toen. Ook in de jaren 80, in 83 om precies te zijn. Oké, we zijn bezig met het weekend klaarzetten. Misschien heb ik het al helemaal verknald voor jullie. Dat kan natuurlijk. Maar Bram die zet zijn beste beentje voort. En we gaan verder met Wesley Ronson. En laten we dit weekend lekker dansen. Nou, ik denk dat we daar gewoon een weekendplaat van maken.
1: Begin jouw weekend goed met de weekendplaat.
2: Turn the volume up and enjoy.

het kan zomaar zijn hè, dat het jouw eerste plaatje was in de jaren 70 van de mensen van Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend. We duiken even in het verleden met een artiest en dat gaat over Barris Hammond. Hij is onderscheiden met een prijserkenning van de voorbeeldige toewijding en zielsvolle muzikale, artistieke wijze door het Jamaicaans Museum en Cultuurcentra in Atlanta. Ja, echt wel een man die zijn sporen heeft nagelaten. Hij is geboren, eens even kijken hoor, ja, hij is ook geboren 70 jaar geleden, 28 augustus, wordt hij 70. En hij was een van de tiende kind van het gezin, die opgroeide met zijn vader met soul en jazz muziek. En ja, deze man die heeft een Jamaicaanse roots en dat gaan we zo meteen horen met Rise and Shine, Barris Hammond.

Charlie Christian en Wes Montenegro begonnen in de jaren 60. Hij beginnen met jazzmuziek. En dan hebben we het natuurlijk over George Benson. Onder andere Miles Davis als begeleider. En in die tijd was hij een van de prominente aanwezigen in de jazz scene. Wat momenteel aanwezig is, is ook Roxy Dexter Dekker. En Casual. Mocht je er net bij komen, welkom.

0: Bram van der Mast. Je kan hem maar beter aan hebben. Bram van der Mast.
1: Laat u toch niet in de war brengen.
0: Je kan hem maar beter aan hebben.

0: Simon Le Bon en zijn collega's die maakten een plaatje dat heette Notorious. En hun naam van de groep was natuurlijk Duran Duran. Inmiddels zit ik met mijn bootje weer even op de zee. Je hoort de golfjes en de kopmeeuwen. Dat hou in twee hits uit zee. Gene Vincent, hij is geboren als Vincent Gene Craddock in 1935. En had een lekkere hit hoor. En dan moet je maar eens even meezingen, proberen. Bi-ba-bloo-ba-ba-la-ba-boom.
1: Zeezende hit.

0: 600 hits, ja, een van de vele items die Bram heeft. En dit keer Paul Anka en zijn verhaal van The Lonely Boy. Prima. Jaren 59 was dat, ja, dus dat is 66 jaar geleden. Ik heb nog weer een ander item eventjes boven water gehaald. Uit de zee, zenderhits verleden. Het is nog niet zo gek lang geleden. Alhoewel, als je het jaartal hoorde, denk je, goeiedag. Ik weet niet eens meer wat ik toen nog deed.
1: Deze waren we bijna vergeten.
2: Terug naar
3: 1988.

lekker plaatje, dat vond ik zelf hoor, van de Blow Monkeys. Ja, de Blow Monkeys zullen jullie zeggen, die maken toch heel andere muziek. Nou, dit hebben ze samen gedaan met Juan Berserk en het nummer heet La Passionara en het is uit 1990. Weer eens wat anders, ja zeker. Nou, nog een paar minuutjes en dan zit het er weer op. Eentje van Bente, Roxanne en Hazes. Roxanne Hazes, ja. Wie is zij? Ja, dat horen we zo meteen.

0: mocht je nog uitgaan dit weekend, dan weet je waar de happy people go. Volgens de Tramps, die gaan naar de disco. Hey, dat was die weer. Bye bye.
1: Tot zover de Bram van der Maas show. Tot de volgende keer.
0: Maak er wat moois van dit weekend. En zorg ervoor dat je de volgende keer weer luistert naar de Bram van der Maas show. Hey, de groetjes. Bye.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
0: Vier je weekend.
2: Het is nu 6 uur.
3: 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
5: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
6: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
7: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, gaat er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Spoor Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl team. Maar zonder geen top 40.

0: 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 36.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Nummer
2: 35.
1: Nummer
2: 34.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 23.
2: Nieuw.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 7 uur. 7 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
2: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert. Dit is de kanjerschijf van deze week.
2: De kanjerschijf.

0: 19.
1: Scusi, bella donna.

0: Hits van nu knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Nummer 6.

lijst aan top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: en his Banshees of Blue. De hele dag hebben we er al last van, gisteren ook al. Dat zal zeker ook morgen wel gebeuren. Hot, hot, hot.
1: Thank God it's Friday. Joop Schouten.
0: Goedenavond, dit is vrijdag 26 juni. Vanuit Studio 2 is de Thank God It's Friday. De start van jouw weekend. In dit geval warme weekend, toch? Ja. Allereerst alle aanstraten bedankt hè, voor de afgelopen 2 uur. Nederlandstalige Megatop 40, we zijn weer bij. Ik heb ze niet allemaal gehoord. Zeg maar de laatste 15 ongeveer. Een overzicht daarvan is terug te vinden en te beluisteren op de website van Free Music Radio. Ja, en dit programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland. Goedenavond Noord-Holland. Bij Music Beats, goedenavond Music Beats. DHB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten diverse andere digitale online geluidplatformen. Ze staan allemaal vermeld op de website van de radio. En het maakt ook niet uit waar je naar luistert. Het is allemaal hetzelfde. Ja, het Nederlands elftal is dan door. Heb jij het gezien vannacht? Nou, ik deed het tv aan, het was al afgelopen, dus ik was bijna in slaap gevallen. Maar goed, ze zijn door naar de volgende ronde en dat is dan tegen Marokko. Ik zou vrij nemen, dus jij was op... is dat woensdag? Ja, dinsdag. Oké. Ja, jongens, en vorige week, ik zei het al, vorige week hadden we natuurlijk al aardig noodweer op die vrijdag. En het bijzonder weer was enorm veel flitsen, enorm veel flitsen. En dat gaat morgenavond ook weer gebeuren. Nog steeds code rood, ook morgen weer code rood. En het weer voor morgen is in ieder geval licht bewolkt. En tussen de 33 graden. En s'avonds is het 22 graden. Nou, het koelt er even dan maar een graadje of 11 af. En dan zondag hebben we 28 graden. Wordt iets beter. En de komende week is het tussen de 21 en 25 graden. Dan is het, mag ik even een beetje ademhalen. Ja, we gaan jou gereed maken voor het weekend. Hè. We hebben het gezien op de Facebook-pagina's. Het is erg heet. In de studio is het zeg maar ongeveer 26 graden. En buiten is 36. Het scheelt 10 graden. We gaan jou gereed maken voor het weekend. En we brengen jouw muziek al terug naar jouw jeugd. Dat doen we met lekkere muziek en onze vaste item. Straks om 8:30 de keuze van Karel. En om 9:00 de uithandbord, de Hit of the Heartland. Om 9:30, helaas, we hebben het vanmiddag besloten met Piet Quappo. We gaan niet live schakelen naar Studio Uggelen, want het is niet uit te houden in de Studio Uggelen. Het is enorm warm. Dat heb ik gezegd, jongens, niet doen. Laten we het dan even pas op de plaats maken. Dus volgende week is hij er dan wel, maar vandaag niet. Het is te warm in zijn studio, dus oké. En dan kwartier doen we live nog steeds. De beste live performance laten we aan u horen. Ja, bezoekbox is geopend een uurtje of 9:30 bij Free Music Radio, bij Music Beats en bij OZU Radio. Of naar de radiostation waar je op dit moment luistert. Gewoon indienen, komt het hier al binnen. Leuk idee, je mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. 26 juni, ja. Gisteren nog gekeken met z'n allen. Ik niet, was in slaap gevallen. Maar toepasselijk jongens, Nederlandstalige muziek. Speciaal voor Aad en al die andere liefhebbers hoor. Ja, het kon ook niet anders, het kon echt niet anders. Ik hoop dat we dat van de week ook nog een keer kunnen doen, hè? Ja. De leeuw komt eraan.

de nieuwe single van natuurlijk Bruno Mars, On My Soul. Is die al in, hij komt naar Nederland toe, dat was het. Binnenkort hier in Nederland. We hebben net afgesproken met de dames van de productie, Donna en Thea, dat we de verzoekplaatjes gewoon afdraaien. Dus we gaan draaien volgens het verzoek hoe ze binnen zijn gekomen. Nou, de eerste die was heel snel binnen. Dat is afkomstig van Petra. Die vroeg Soul en Dance. Of Dance liefhebbers daar vooruit. Die zijn de Tramps. Lekker nummertje, jongens. Leuk om mee te beginnen.

Als speciaal zoek van Henk. En als we Henk dan zeggen, dan komt meestal altijd nog weer voorbij. En die vroeg James Taylor aan. Maar die gaan we zo meteen draaien. Eerst nog eventjes hot chocolate. Het wordt vanzelf al vloeibaar chocola hier zo in de studio, denk ik, of niet? Ja, zo warm is het hier. Oh, mag niet klagen, jongens, 26,5 graden hier zo. Dus rustig aan de studio. Everyone is a winner.

speciaal voor de mensen die graag willen weten wat voor jaar het was. 1978. Wat deed jij toen? Ik weet het wel. Maar was ik net volwassen, denk ik. Ja, dus wat is volwassen tegenwoordig? Everyone is your winner. Hot Chocolate. De aanvoerder was natuurlijk Errol Brown. Die in 2015 overleed. Maar ja, ze zijn er nog steeds met een andere bezetting. Zo heel simpel is het. Ik heb nog een omzoekplaatje. En dan

Jim aanvroeg. James Taylor. Dat is de titel, How Sweet It Is. De zaakje staat erbij, To Be Loved By You. Ja, hij schrijft er nog bij. Goed weekend. Het is echt een plakweekend. Nou, het is maar net hoe je het bekijkt. Ik heb nog een verzoekplaatje binnengekregen van Linda. Goedenavond Linda, ook fijn dat je luistert deze avond. Ze vroeg Alicia Brits aan met I Love The Nightlife. Ja, s'avonds is het wat cooler, zeg maar, hè? Of niet?

0: door Linda. Alicia Bridge, I Love the Nightlife, Disco Around. Een speciale single uitvoering staat hier. Ja. Ik weet ook maar wat er staat. Oh, Chino, dat is hem net gevonden. Mooi. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen. Wat staat er precies? Moet ik even erbij pakken. Pak hem even bij. En er staat een speciaal plaat voor Karel. Oh, omdat hij vandaag jarig is. Hij wordt aangevraagd door John. Nou, we gaan het dan meteen draaien. Even kijken, moet ik deze pakken? Ja, oké. Jongens, het is allemaal zo druk vanavond. Ik zeg, komt u maar, dames en heren. Nou, kom hier. Doe het nog maar één keer dan.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.

0: speciaal voor Karel, omdat hij jarig is. Nou, over jarig gesproken. Komt er maar dan, jongens. Met z'n allen zingen eventjes. Ja. Als de dansuitvoering. Ja, Karel, gefeliciteerd namens ons allen. En namens de gehele productie hier. En ook Piet was ook afgelopen maandag jarig. Piet is ook nog een beetje gefeliciteerd, toch? En, misschien gaan we nog zingen of niet? Of, oh ja. Oh, dat zijn de dames. Stop maar. En het toeval wil zijn dat Karel en Piet ook al bij 67 zijn geworden, hè? Dus Karel gaat ook van zijn pensioen genieten. Nou, als we dan toch over Karel hebben, weet je wat, laten we dan maar gewoon meteen doen, weet je wel. Laten we meteen doen. Karel, kom maar hoor. De bijdrage van Karel. Nou, Karel, fijne avond. Lekker warm. Laat je even wennen. En nu even onder de noemer. Hoe heet het ook weer, jongens? Zeg het maar.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Dat is wel leuk, dit.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Ja, dankjewel Karel. Mooi was dat. Je hoort natuurlijk Del Hall, John Oates, Man Eater, 1995 opgenomen. Dat is een remake. Volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zenders, de jarige Job. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

The Romantics. En nou begrijp ik het precies van de dames van de productie. Die zeiden van, joh, je moet je dat nummertje niet draaien van Sean, maar dan moet je deze draaien. Maar het was trouwens ook een verzoekje van Frans. Dus wij hebben een stijlregel. Als iemand een plaat aanvraagt, probeer je die altijd te draaien. Nou, dat is maar bij Sean gelukt. En bij Frans nu ook. The Romantics. What about, what I like about you. Ja, zo was het. Ja, het verzoekplaatjes. Het muziekkeuze gaat van links naar rechts, Petra. Dus vanavond. Dus ik heb er nog eentje. Suzanne die zegt, ja, ik ga

noemen dat hier de Nederlandse reggaeton. Ja. Het klinkt wel gezellig. Eerlijk gezellig. Ja. Nou, even lekker dansbaar. Hier is Jennifer Lopez, samen met David Guetta. Save me.

je net inschakeld bent verbonden met de Vrijdagavond Show. Tangles Friday, de start van jouw weekend. En je hoorde Jennifer Lopez, David Guetta. Save Me Tonight. Nou, tot 10 uur ben je sowieso verzekerd van verzekering, zou je kunnen zeggen. Want we hebben je sowieso al aan de radio laten kluisteren. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen van Nancy. En die zegt, die schrijft mij: goedenavond Joop. Het is hier heet, heet, heet. Maar graag mystiek met Ritmo de la Noche. Oh, die. Ja, oké. Fijne avond, schrijft ze erbij. Nou, dankjewel. Een fijne avond terug namens ons allen hier. Het valt me op dat er heel veel Spaanse muziek ineens aangevraagd wordt met deze hitte. Ja, toch? Ja. Ja, dat is geen Spaans. Oh, Bellissimo, dat lijkt me iets meer. Oh, dat is... Oké. Geen Spaans.

Ritmo de la Noche. Ritme van de nacht, zoals we dat hier zeggen. Mystiek was dat. Speciaal voor Nancy. Ik zei net al, heel veel Spaanstalige muziek. Je wordt aangevraagd, maar het is Braziliaans. Het klinkt een beetje Spaans. We gaan even een plaatje rijden. Reggae, inderdaad, de uithangbord voor de county. En naar de klok van 9 uur ben ik bij je terug.

0: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camille Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound en door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

0: Ja, niks moet. Dan krijg je dan een beetje...
1: Ja, nou heb je het dus toch.
0: Ja, ik ook. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ja, mijn stem slaat er een keer over. Ik kom door de airco, denk ik, in deze studio. Hey, straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 geen platenverhaal. Dat hebben we echt in overleg besloten. Want het is een overhitte studio in Uchelus. Dat doen we niet. Maar wel live on stage. De beste live performance laten we nu horen. Dus blijf er even hangen. Tot 10 uur zit je gewoon hartstikke goed. En we gaan dansen, zeg ik dan maar altijd. Want de discotheek is gewoon, dames en heren. Komt u binnen, kom maar binnen. Hey, vorige week hadden wij de Music Doctors, ook René. En nu hebben we Rantio, ook René. Maar een andere René. Ja, het zijn twee Renéetjes, ja, dat is een beetje moeilijk. Maar goed, hier is The Shadows of the Funk Line.

Dan als je keurt in de Feyenoord. Blij kan je niet worden, denk ik. Dit was Fantasy, de speciale Mike Lomboy remix. Oftewel, Mike remixer. Een vriend van de show, dat is waar. Het was een remake. En daarvoor de Ren Tio, de AI Shadows op de Funkline. Maar ja, we hebben natuurlijk een onderdeel. We hoeven niet live te schakelen vanavond. Dus we doen nog een remakeje. Een speciaal verzoek voor van Mirjam. Die schrijft erbij. Wil jij voor mij Matt Bianco draaien met What a Fool Believes? Een remake uit het jaartal 2022. Een hele bekende in een nieuw jasje.

2022 uitvoering. Een remake van deze week. Twee remakes achter elkaar hoor je. Ik ga even kijken. Oh ja. Het is zover jongens. Het is kwart over negen geweest. De hoogste tijd voor...

Jo, dat zeg maar het eerste nummer van de... Wat je ooit uitbracht, James Ingram. En I Like It, I Like It. En speciaal is dat door Frankie Rodriguez een extended remake van gemaakt. Dit in het kader van... dat bedoel ik. Ja, we gaan weer nog even dansen. Straks gaan we dus voor de mensen die het inschakelen. We gaan niet live schakelen naar de studio Uggelen. Dat hebben we vanmiddag besloten. Het was gewoon te warm in de studio om daar een live uitzending van te doen. Dus volgende keer, als het een beetje mee zit, volgende keer wel. Hè? Ja, oké.

zo zie je mij en zo hoor je mij weer. Je kan gewoon een hele maxi-single maken met die samples. Je hoorde Chic met Dance, Dance, Dance. Jouze, jouze, jouze. 1977. Ja, ik zei het in het begin van de show al. We nemen jou terug met jouw jeugd, hè. Dus als je 55 plus bent, dan zit je goed op de vrijdagavond. Ik zit te kijken. Oh ja, ik heb nog... ik moest ook... Ja. Nou, we gaan... Laat ik dat even eerst doen. Anders gaat het allemaal niet goed, hè. Ja, chic was dat. We gaan eerst even officieel de verzoekbox dichtgooien. Zo. En dan... we gaan niet live overschakelen. Dat hebben we net al uitgelegd. We gaan geen platenverhaal doen. In verband met de oververhitte studio in Uggelen. Ja, dat is niet verantwoord om daar nog live uitzending van te maken. Te doen. Het is te warm daar. Volgende week hopelijk weer wel. Dus succes. En ik krijg hier net een plaat. Het staat erbij. Frederik vraagt een plaat aan voor Piet. En wij zeggen hier als eerste, welke Piet? We kennen er inmiddels al twee op de radio. Gewoon voor Piet. Nou, dan gaan wij die gewoon draaien. Thank God it's Friday. Voor Piet.

0: En je hebt ook net eventjes, ja, het is voor beide Pieten. Oké. Okay. Piet B. en Piet Kwapo. Je hoorde Osvaldo Di Dio en Yes, I Know My Way. Jongens, ja? Oh, die gebeurt er allemaal. Nee, net zo makkelijk hier op deze vrijdagavond. Het is hartstikke warm.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

ze met deze hit nog binnen zit. Turn on the radio en turn on your airco. En nou goed, ventilatoren. Morgen nog weer zo'n hete dag. Goed. Productie vanuit ons eigen studiootje. Ja, studiootje van Genetje moet ik zeggen. Dat hadden we van de week, dus een paar weken geleden gedaan. Zo handig zo'n kuchknop. Kuchknop, dames en heren. Ik heb er nog eentje dan. En dan gaan we ons opmaken met de Live on Stage. Het zijn er straks drie. Ik ga je straks daar wat meer over vertellen. Maar eerst nog even Brenda Holloway. Brenda Holloway heeft gezongen natuurlijk ook bij die Incognito, hè. Think It's Over.

Brenda Holloway. It stinks over. Before you break my heart. Denk er even over na voordat je hart breekt. Ja, dat is vrij vertaald. Ja, goed nieuws. De temperaturen zijn gedaald hier. Het is nu buiten 33,2. Ach. Jongens, het is kwart voor, hè? En wat gebeurt er dan kwart voor? Live on stage. De dames hebben dit keer de drie uitgekozen. Ik mocht niks zeggen, dus oké. Okay. We beginnen met Phil Collins. Daar favorieten van de dames volgens mij, Lizzie of Soul. En we eindigen met Donna Summer. Dat zijn de drie die wij gaan draaien voor de Live on Stage. Ideeën mag je altijd meenemen naar Joop@freemusicradio, hè? Geen probleem.

0: let's bring our funky divas back.
1: Yes.
2: Make some noise.

0: Ja, het zit erop hoor. Je hoorde natuurlijk Donna Summer, daarvoor hoorde je The Ladies of Soul. En we begonnen live on stage met Phil Collins. De productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV Ozu. Dank aan Barry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag weer terug te beluisteren op Free Music Radio. Namens ons allen, een heel goed weekend. Blijven smeren, blijven drinken. En let op, morgenavond zware onweersbuien. Dus hou alles maar vast. Check het eventjes.
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag.
3: Dag.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

heb nu wel spijt hoor dat ik vroeger niet opgelet heb in de klasse van mevrouw Van den Bos. Dat was mijn Frans docent op de middelbare school. En ik was drukker bezig met porno kijken, want toen had je net van die Blackberries waar dat op kon. Ik keek ook af tijdens de toetsen. Dus ik kan geen woord van deze nieuwe Tom mijn Collins plaat verstaan. En dat vind ik stiekem wel jammer. Dus kinderen, doe je best op school. Dit is The X-Vibe.

ik mezelf de schone bandiet noem op een dating app, dan denk ik dat ik niet heel veel aanspraak heb. Maar het is wel een goede naam voor een muziekgroep. Clean Bandit, als we het naar het Engels vertalen. Grote hits gehad, onder andere met Jess Glynn, Ratterby, maar ook met Demi Lovato en Jean Paul. En ook dit is een creatie van Clean Bandit.

luisteren. Dit is The X-File. Ik vind het goed dat je erbij bent. En ik hoop dat je dit weekend nog wilde plannen hebt. Een mooi feestje. En dat je dan maandag net zo klinkt als ik vandaag. Want je hoort het aan me. Sorry, het is een klein beetje laat.

niet meer zo heel veel. Maar David Guetta is een man naar mijn hart. Hij doet het wel. Zijn compound in Miami, dat heet Billionaire's Bunker. En zijn villa op Ibiza, die heeft hij vernoemd naar die mega-hit samen met Sia, heet Villa Titanium. Nou, dat is ook leuk. Zelf wilde ik mijn huis, omdat ik van de kleur rood hou, Casa Rosso noemen, maar er stonden ineens een beetje gure types voor de deur. Dus dat bordje heb ik er toch maar weer van afgehaald.

Dit radioprogramma, DX Vibe, elke week op deze radiozender is zoals een goede whisky. Je geniet ervan, maar ja, je zit er ook niet elke dag op te wachten. Of is dat niet per se positief? Nee, dat is niet per se positief, maar wel precies wat het is. Mijn naam is Jesse en we bouwen een leuk feestje, toch?

Dit is een track van Head High. Heel erg actief in de scene in Berlijn. De uitgaansscene daar draait regelmatig in de Boiler Room. En de grote vraag van vandaag, de grote vraag van deze uitzending is: gaat mijn stem het volhouden? Wat denk jij? Zet je geld in via je favoriete wet-app.

Ik denk dat we allemaal geloven. Ergens in deze track heet The Best in Believing. Of je nou gelooft in God, in Allah of gewoon in jezelf. Of in, weet ik veel, het universum. Ja, dat is ook iets waar je in kan geloven. We geloven allemaal en doen het op onze eigen manier. Daarom moeten we dat ook respecteren van elkaar. Zo, ik dacht ik gooi er ook eens eventjes wat zinvols uit vanavond. Ook wel eens een keer leuk voor de mensen, hè?

van de cocktails die opnieuw populair aan het worden is, is de Cuba Libre. Ooit is een keer ontwikkeld om een beetje Cuba naar je huis of tuin te brengen. Maar ja, of je dat nu nog moet willen, dat is natuurlijk de grote vraag. Vanwege de smaak zal die dan wel populair zijn. En omdat die zo makkelijk thuis te maken is, je hebt nodig rum, cola, een beetje ijs en wat limoensap. Nou, dat heeft volgens mij echt wel iedereen in zijn keuken staan. Zomaar even een dranktip in die.

je in de club bent, neem je dan af en toe ook even een pauze. Ik vind dat altijd wel belangrijk, hoor. Veel mensen doen het niet, die gaan aan één stuk door. Al dan niet door de nodige middelen die nasaal naar binnen worden gebracht. Maar ook dan neem ik altijd eventjes een pauze. Dan ga ik even in een hoekje zitten met een drankje. En dan vind ik het heerlijk om te observeren. En ik hoop dan, en soms laat het toevallen toe, dat er dan ineens een deep house plaat komt. En dat ik daar lekker zit en geniet van alle reuring om me heen. Een plaat als deze past daar bijvoorbeeld heel goed bij. Bakermat is dit.